Er bleek in de vloer. Is dat waanzin voor mij? Ik ga gar net op hem. Hem aan te zien. Der Blick in de vloer. Is dat wat misschien?